op de volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de

shilale wo hitikale hoyate nagetankale tonka shilale hakisitale hoyate wakatankale unka shilale wo hitikale hoyate nagetankale